0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil, 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info at laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Good morning.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een 30-tal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdagnamiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna een uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil, 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, een goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen en het is vrijdag, het is 7 uur.
3: From the Beverly

Als ik eerlijk mag zijn, de vrijdag is niet zomaar een dag natuurlijk. Het is niet everyday. Buddy Holly hier op de radio bij Zo. Goedemorgen, welkom bij Die Dek in de Morgen. We gaan proberen om een beetje wakker te worden. Hallo en welkom.

natuurlijk een plaat die wat niet eindigt. En het gaat alsmaar door en alsmaar door. Het gaat zo heel langzaam naar beneden. Maar hij blijft maar gewoon zingen. En Bobby Goldsborough, hij weet van geen ophouden. In Honey natuurlijk. Een zeer ontroerende plaat. Hier is Zoo, goedemorgen. Met nu Albert Hammond, Free Electric.

0: Goedemorgen, hier is Zo, hier is Diederik in de morgen, waar wij langzaam maar zeker onze ogen en onze oren een beetje openzetten op vrijdagmorgen natuurlijk. En het gehoord, Sunday will never be the same.
1: Wake up with the 6

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

die hadden een aantal hitjes. Denk maar aan Day Without Love. Maar dit was toch wel de klapper. Zonder enige twijfel. De Everlasting Love uit 1968. Hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkje.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Hopsie, aan de kant.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
9: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: biedt. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het kamp van KLJ-jongeren uit het Kempense Balen in Luik is stopgezet wegens feiten van voyeurisme. Dat schrijft HLN. De leiding van de groep, bestaande uit een dertigtal jongeren, waaronder ook minderjarigen, zou zijn begluurd. Na de feiten is een man uit het dorp die niet ver van het kampeerterrein woont, gearresteerd door de politie. Het kamp is kort daarop stopgezet en de hele groep is sinds donderdag namiddag weer thuis. De KLJ zelf houdt het gebeurde vaag en spreekt over een ernstige schending van de integriteit. De tiener uit Oudenburg in West-Vlaanderen, die 4 maanden zwaar gewond in het ziekenhuis lag na een geval van zinloos geweld in Gent, is overleden. Hij lag al weken in coma. Nadat de jongen een klap had gekregen van een Britse man, zochten zijn 4 gezellen op de bewuste avond geen hulp, maar besloten de zwaargewonde jongeman in de inkomhal te leggen van het gebouw waar zijn moeder woont, bijna 1 uur verderop. De 4 waren onlangs weer vrijgelaten onder voorwaarden. Bij een zwaar verkeersongeval in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een bestuurder omgekomen. 2 inzittenden raakten ook zwaar gewond. 2 voertuigen zijn er in de vroege avondspits in onduidelijke omstandigheden frontaal op elkaar gebotst. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. 2 doden en 13 gewonden, waarvan sommigen ernstig. Dat is de balans van een bomexplosie in een minibus vlakbij Damascus, de hoofdstad van Syrië. De bom ging af op een bus van het openbaar vervoer. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Belgische teams hebben een goede zaak gedaan op hun weg naar de hoofdtabellen van het Europese voetbal. In voorronde 3 van de Europa League won Anderlecht met 0-1 bij PAOK Saloniki. De goal viel al in de eerste minuut. De Grieken misten daarna een berg kansen en zelfs een penalty. Ook AA Gent won in de 3e voorronde voor de Conference League met het kleinste verschil. 0-1 bij het Zweedse IFK Göteborg. De Overijaan Gore maakte de enige treffer op slag van rust. De terugwedstrijden in België vinden volgende donderdag plaats. Vanochtend mogelijk een mistbank, daarna wisselend zon en wolken. Temperaturen schommelen tussen 21 en 25 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemorgen. Hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 8 uur. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Land is your land, is land is my land van Trrr in Lopez. Een beetje Chicano muziek daarvoor. Alan Price en Hi Lily, hi lo. Welkom bij Diederik in de Morgen op vrijdag.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: per boom natuurlijk.
1: Er zijn twee honden en die lopen over straat en plots blijft de ene staan kijken naar een parkeermeter.
2: Hey,
1: moet je nu eens kijken, zegt hij tegen de andere hond. Een betaald toilet.

dat zouden wij wel kunnen gebruiken, zeker. What the world needs now is love, sweet love. Oh, oh, van Diane Warwick natuurlijk. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. De jaren 60, die zijn van onze.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: van plan om een hele teenage opera te schrijven, maar dat is niet echt gelukt. Dat is bij deze plaat alleen maar gebleven, maar wel een hit natuurlijk, hè, in 1966. Hier is Zoo, goedemorgen, welkom. Straks onder andere François Hardy, Bobby V komt voorbij en de Isley Brothers.
1: Zoo Radio. More music.

vroege morgen zo. Baby workout van Jackie Wilson natuurlijk. Hier hoor je zo goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen bij tot 11 uur. En daarna drinken wij de koffie tot 2 uur.

0: Zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

The Street Where You Live. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Service naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Kan je zelf ook een plaatje vragen voor onze Zoobox? Die wordt uitgezonden van maandag tot en met vrijdag, zoals avonds tussen 6 en 8. Je gaat naar zoo.radio en je klikt door naar verzoekjes.

0: a ding dong. Come on, horse, let's roll along.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024. Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lejecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden. En zondag halen we weer vlot een graad of 30.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. Goedemorgen, morgen hier is zo, hier is Diederik in de morgen, het is ondertussen 9 uur.
3: From the Beverly Hills event.

iedereen praat er een beetje over. Everybody talks about a new world in the morning. Van Roger Whittaker natuurlijk. Even kijken. Ricky Nelson, Nicole en Hugo. Straks Peter en Golden. Michel Fugain. Le Big Bazaar. Baby Washington. Bobby Darin komt ook voorbij. We hebben onder meer hier op de radio The Clovers met Love Potion No. 9. En Young Girl van Gary Puckett en The Union Gap. Yeah.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen, tweede spel aan halve prijs.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Good morning. Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film, theater en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024. Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjech Lehecka, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden en zondag halen we weer vlot een graad of 30.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, een goedemorgen. Het is ondertussen 10 uur. Hier is Diederik in de morgen. Van harte welkom. From the Beverly Hills.

The Beatles, a Norwegian Wood, hier op de radio. Daarvoor de Crocodile Rock van Elton John. En nog daarvoor hadden we Good Morning, een beetje toepasselijke plaat, instrumentaaltje van David Carroll. Hallo en welkom in het laatste stukje hier van Diederik in de Morgen. Ik draai ze bijna helemaal los op achter.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

is zo, hier is Diederik in de morgen. Ja, net gehoord hier op de radio Yesterday Has Gone van The Cupid's Inspiration. Daarvoor Millie Small, niet heel groot, zo groot ongeveer. My Boy Lollipop, The Jamals, A Little Bit of Soap. If Paradise Is Half As Nice. En Laat Me Nu Toch Niet Alleen van Johan Verminden natuurlijk. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen, surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Dan wordt dat uitgezonden in onze zoekbox.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Broadcasting to the world.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Twee op de drie chauffeurs rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS die in het laatste nieuws staan. Gemiddeld rijden we in zo'n zone 11 km per uur te snel. Soms hebben we gewoon een verkeersbord gemist, waardoor we niet meteen weten dat we een zone 30 zijn binnengereden. Vlamingen blijken het beter te doen dan Walen. Extra markeringen op het wegdek en verkeersremmers zouden kunnen helpen. Op de autosnelwegen letten we meer op onze snelheid. Dat heeft te maken met de vele trajectcontroles. Politieagenten mogen vanaf nu ook communiceren via TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin beslist. Tot nog toe mocht de politie alleen actief zijn op Instagram en Facebook. Via TikTok willen de ordendiensten meer jongeren bereiken en hen informeren over onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebeurt dat al en met succes. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 7 mensen om het leven gekomen. Het gaat om 3 leraren, 3 scholieren en de jonge dader. 15 anderen raakten gewond. Een van hen zou er erg aan toe zijn. De schutter was 14 of 15 jaar oud en pleegde na de feiten zelfmoord. Over de precieze omstandigheden en het motief is nog niets bekend. De Nederlandse acteur Peter Faber is overleden. Hij was een bekende naam in de film-, theater- en televisiewereld. In de jaren 70 brak Faber door met rollen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Hij speelde onder meer ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, naast wereldsterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Ook op latere leeftijd bleef Peter Faber acteren. Zijn laatste rol was in Sweet Dreams uit 2024. Peter Faber is 82 geworden. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 8e finales van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Tsjek Lejetska, de nummer 12 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4. Eerst is het zonnig, later neemt de bewolking wat toe. De temperatuur stijgt tot zo'n 25 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tot 28 graden en zondag halen we weer vlot een graad of 30.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, een goedemorgen. Het is 11 uur. Tijd voor de koffie. We gaan koffie drinken en straks eten we ook nog boterhammen. En dat is de bedoeling.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

vrijdag. Haha, dat ziet er goed uit, hè. Recht in de richting van het weekend. Hier is Zo Goedemorgen op de koffie met Diederik. Onkel Bob, vrolijke vrienden, komt voorbij onder andere. Straks hebben we de Beach Boys, we hebben Frank Mills, als je naar ons blijft luisteren, Sam Cooke. En we luisteren naar Los Bravos met Black is Black, I Want My Baby Back.

0: Zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

goedemorgen. We drinken de koffie in het gezelschap van fantastische oldies van de jaren 60. Die zijn van ons, hè. Ja, de Beatles en Yellow Submarine. In the

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkje.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. More music.

is natuurlijk The Hollies, The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McKee. Een van de langste titels volgens mij die wij draaien hier op de radio. Hier is Zoo, goedemorgen. Hier is bij Diederik op de koffie. Hè. It's your thing.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, jawel, wat een fantastische dag. Het is vrijdag, het is ondertussen 12 uur. We gaan boterhammen eten.
2: From the Beverly Hills of

En hopelijk hou jij er ook van natuurlijk. Het is vrijdag, hier is Zoo. Goedemorgen, er is een alien. Die komt op aarde en die wil graag tanken. En hij vliegt met zijn UFO naar een pomp en hij zegt, gooi maar vol. De pomp doet niks. En de alien zegt het nog een keer, ik wil benzine, gooi maar vol. Maar de pomp doet weer niks. De alien die is een beetje boos en die geeft de pomp een stomp. En die roept, haal dan toch je vinger uit je oor, man, als ik tegen je praat.

Ja, de Green Tambourine van de Lemon Pipers natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemiddag, welkom. Smakelijk als u aan de tafel zit. Als we boterhammetjes of andere dingen aan het eten zijn natuurlijk. Wees van harte welkom. Tot een uur of twee blijf ik bij jullie. Ik ben Diederik en dan straks hier op de radio tussen 2 en 6. De middag om 5 uur. De officiële opening van het weekend en straks ook de top 5 uit 5. Dit zijn de OJ's en de Backsteppers. Moet je toch maar een beetje vooruit kijken.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn maar toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 300. 182 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
10: Good afternoon.

0: Ja. Zo ongeveer. Lollipop van de Shoreditch natuurlijk hier op de radio bij Zo. Goedemiddag, welkom op vrijdagmiddag. Ik kan het weekend al een beetje ruiken. Dit is Beurre Blanca, tout en fumé.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemiddag. Hier is Zo. Ik ben Diederik. U en ik, wij zijn hier samen nog tot aan een uur of twee. En dan Tim Peters.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het is een lighthouse natuurlijk. Love grows where my rosemary goes. Kijk, je kan ze goed volgen, hè, waar ze overal gegaan is natuurlijk. Hier is Zoe, hier is Diederik. Ik wens u een hele prettige middag voor als u nog aan de tafel zit. Lekker eten hoor. Straks hier onder andere Dusty Springfield, Junior Walker, Marius, The Partridge Family.

is het maar eentje. Het is zo. De jaren 60, die zijn van ons. Hallo en goedemiddag. Ja, het is vrijdagmiddag. Fantastisch, hè. We wandelen, we lopen, we springen, we vliegen. Bijna in de richting van het weekend natuurlijk. Het wordt een fantastisch weekend. Zo hebben we onder meer morgenavond en ook zondagavond van 6 tot 7. De 60s at 6, een programma van Maarten van Linden. Zeker beluisteren waard.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

Davis. In dat geval is een wise guy van The Shore. Met op de radio Donna Hightower, Lady Di en The Supremes. Straks Chet en Jeremiah. De Beatles komen voorbij. We hebben onder andere hier The Sounds Incorporated met Spanish Harlem. Maar eerst The Witch Queen of New Orleans van Redbone.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen. Donderdag en zondag.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Van mijn oor is natuurlijk de Good Luck Charm. Jongens en meisjes, dames en heren, zo meteen hier Tim in de middag tussen 2 en 6. Dit was hem, Diederik. Ik heb het met heel veel plezier gedaan, zo in de morgen en ook het drinken van de koffie. En wat mij betreft, ik doe het maandag weer voor dit programma.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De jongen van 7 die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie. Het kind had verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen. Volgens de wetsdokter is de jongen daaraan overleden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het gaat om de moeder, een vriendin van haar en een oom van de jongen. Die laatste wordt verdacht van moord. De moeder en de vriendin van schuldig verzuim. De arrestanten zijn tussen 22 en 27 jaar. In de afgelopen 5 jaar zijn nog nooit zo weinig jonge werknemers met een vaste baan gestart als nu. Dat stelt HR-dienstverlener Acerta vast. Vooral jongeren vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Acerta wijt dit aan de economische onzekerheid en de opmars van artificiële intelligentie, waardoor al maar meer instapjobs verdwijnen. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een monsterboete van 500 miljoen euro betalen. Een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico oordeelt dat het bedrijf kinderen onvoldoende beschermt en hun mentale gezondheid schaadt. Meta moet schadelijke inhoud sneller opsporen en een deel van de boete gebruiken voor behandelingen voor jongeren. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd kunnen raken. Ook zou het bedrijf te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een defensieakkoord ondertekend. Daardoor zullen ze zich indien nodig beter kunnen verdedigen. De gesprekken liepen al langer, maar door de oorlog in het Midden-Oosten kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Over de precieze inhoud van de overeenkomst is nog niets geweten. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima van 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. De komende dagen krijgen we opnieuw hoog zomerweer met veel zon en tropische temperaturen. Zondag gaan we weer boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, 2 uur op deze vrijdagnamiddag. Dit is Tim in de middag. We gaan samen richting weekend. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: If I had a hammer, als ik eens een hamer had. Ik zou niet weten wat ik ermee moest doen eigenlijk. Ik heb wel een microfoon en ik heb heel veel leuke muziek. Wat zullen we daarmee doen? Ik weet het al. De komende 4 uur mag ik jouw gezelschap houden hier op jouw favoriete Oldies Radio. Dit is Zoo met onderweg The Beach Boys, Tommy Roo, Lynn Anderson, The Kingsmen. Maar eerst een hele mooie van Charles Aznavour.
1: Good afternoon.

0: Garage rock uit Portland. In de staat Oregon is dat in de VS. De Kingsmen hadden eigenlijk maar één echte grote hit. En dat was deze in 1963. Goed voor een tweede plek in de Billboard Hot 100. Deze Louie Louie. Nog eens gehoord hier op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo met nu de Big O.
1: Broadcasting to the world.

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renovatie. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Mademoiselle Ninette Rettekentet. Het waren de Soulful Dynamics. Oei. Ze komen mij halen, denk ik. Ja, het zal zijn omdat ik jou veel te mooie liedjes voorschotel. Ja. Iets anders heb ik niet misdaan, volgens mij. Nee. Het is muziek van de Sweets die je hoort natuurlijk. Hè. En hun blockbuster. Blijf vooral bij ons, want John Barry en zijn orkest zijn onderweg met het thema uit James Bond. De Bee Gees, ook de

die man kon hoog gaan. Paul Da Vinci. Het was ook dezelfde man die voor de Rubettes hun eerste hit zong, Sugar Baby Love. Maar nog voor het plaatje uitkwam, was hij al vertrokken. En stond hij ook tegelijkertijd ongeveer in de hitparade. Met deze plaat in 1974. Your baby ain't your baby anymore. En nu Neil Sedaka.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

het zijn zo van die plaatjes die je alleen maar bij ons hoort. En we gingen even naar de 50s. 1957 om precies te zijn. Didi Dyna. Het was Frankie Avalon. En nu alweer stilletjes aan opschuiven richting nieuws en weer van 3 uur. Met Smokey Robinson en The Miracles zometeen nog. En dit zijn de Isley Brothers.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het parket van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, 3 uur. Het weekend komt steeds dichter en dichter en het nadert nog ook. Het is tijd voor deel 2 van Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills of

There's something about the weather. Ja, dat het er heel warm is, hè, denk ik vooral. Zo'n graad of 10 warmer dan hier nog. In Sacramento dus, voor alle duidelijkheid. We zaten met The Middle of the Road in 1971. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Muziek onderweg van Manfred Mann, Claude François, Tom Jones ook. Maar eerst The Left Bank. Walk away, René.

0: Delilah. Het was Tom Jones natuurlijk, hè.
1: Forgive me, Delilah. I just couldn't take anymore.
0: Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio. 24 uur per dag hebben wij ze. Al die heerlijke plaatjes uit de 50s, 60s en 70s. Een hele mooie komt eraan. Een zogenaamde protestsong van Donovan, The Universal Soldier.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

was er zo eentje om mee te tappen met je voet zo, hè. Het heet dan ook foot tapper. Dat moet je er in dit geval bij vertellen, want bij instrumentale plaatjes kan je dat er natuurlijk niet uit afleiden. The Shadows uit 1962 hier op Zoo. En ondertussen proberen we je weer op een verkeerd been te zetten. Nee, het was geen donder die je hoorde. Het is nog altijd best mooi weer. En het wordt alleen maar mooier. Zaterdag en zondag alleen maar zon en temperaturen zo. Achter in de 20 voor in de 30 graden hier in het Antwerpse. Dat ziet er zeer goed uit dus. Dit zijn de Pebbles, 7 Horses in the Sky. Goedemiddag.

again. We komen zo ongeveer elk uur wel een keertje langs. Het zijn onze vaste gasten hier bij Zoo. Waar de jaren 60 van ons zijn. De Beatles uit 1964. En daarvoor nog de Marvelettes. En de Walker Brothers hoorde je ook nog. De Zombies komen er zo.

0: Oeh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Good afternoon.

0: zwaar geschud boven.
1: De hippie hippie shake.
0: Geschud met een D in dit geval dan natuurlijk. De hippie hippie shake. We gaan zo stilaan alweer richting nieuws en weer van 4 uur en het derde deel van Tim in de middag. Alweer een beetje dichter bij het weekend dus. De trucks zijn nog onderweg. En Carolyn Crawford, My Smile is Just a Frown.

0: Rabarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Het parket van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspar en Lucas Onvo in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4:00, goedemiddag. Nog een uurtje te gaan voor de officiële opening van het weekend op deze vrijdagmiddag.
2: From the Beverly Hills event.

Johnny Cash. Het is vandaag 72 jaar geleden dat hij op een 7 augustus 1954 trouwt in San Antonio in Texas met Vivian Liberto. Uit het huwelijk worden 4 dochters geboren. In 1966 gaan Johnny en Vivian alweer uit elkaar.

na elkaar, 1966, 67 zo ongeveer. De eerste was Born a Woman, daarna kwam Single Girl en dit was de laatste. I Take It Back. Nog eens gehoord hier op jouw enige echte Oldies Radio. Dit is Zoo Radio.

Ja, 1969, het Songfestival. Groot-Brittannië stuurde de Schotse Lulu en dat gaf vonken of ja, knallen in dit geval. Boom, bang, bang, want ze won het Eurovisie Songfestival toen. Dit is Charles Jérôme.

0: En zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatje.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoom Radio.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

Meer hadden ze niet nodig. Just One Look, The Hoys, 1964. Dit is jouw enige echte Oldies Radio Zoo. Met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks na 6 uur weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Wil je nog eentje aanvragen, dan surf je daarvoor naar onze website. Zoo.radio en daar op

0: het is misschien een ideetje voor vanavond. Het is tenslotte weekend straks. Twistin' the Night Away, het was Sam Cooke. Straks om 5:00 een nieuwe Top 5 at 5, waarmee we officieel het weekend gaan openen. We gaan vandaag terug naar de Britse hitparade van 2 augustus 1969. Dus als je wil weten welke platen er toen bovenaan die Britse hitparade stonden, dan moet je straks om 5:00 luisteren. En nu zijn de Righteous Brothers onderweg met hun hele mooie Unchained Melody.
1: Good afternoon.

Ah, ik zat met jou in mijn gedachten. You were on my mind, Crispian St. Peters hier bij Zoo. Deze plaat werd in 1992 opnieuw uitgebracht omdat het werd gebruikt in een reclame van Levi's jeans. Irma Franklin uit 67 origineel. And take a little piece of my heart.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het parket van Vervier bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het kamp van de KLJ uit Balen. De uitbater van het kampterrein in Plombières is opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens het laatste nieuws kon hij de leiding begluren via een dubbele wand of een spiegel. Het parket wil dat niet bevestigen. Het kamp werd na het incident meteen stopgezet. Volgende maand vertrekken zo'n 30 Belgische soldaten naar Groenland. De militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces nemen er 2 weken deel aan een NAVO-training. De missie volgt op de spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland. De Amerikaanse president Trump dreigde er verschillende keren mee om het eiland in te lijven. Volgens hem wordt Groenland onvoldoende verdedigd. De Rode Duivels hebben hun nieuwe bondscoach Mark van Bommel officieel voorgesteld. De Nederlander kende eerder al succes in ons land met Antwerp, waar hij de beker en de landstitel won. Vanmorgen sprak hij voor het eerst met de pers. Van Bommel zegt dat hij geen moment twijfelde om de uitdaging aan te gaan. Hij ziet veel talent in de Belgische spelersgroep. Maandag start in Parijs het Europees kampioenschap zwemmen. 9 Belgen nemen eraan deel. De verwachtingen zijn vooral hoog voor Roos van Otterdijk. Zij bezorgde ons land op het vorige EK 3 medailles, waaronder een gouden exemplaar. Daarnaast komen onder andere Florine Gaspard en Lucas Onvaux in actie. De voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje wordt aangepast. De organisatie heeft dat beslist na een aardverschuiving op het parcours. 1 beklimming valt weg en wordt vervangen door een andere col. De rit van 187 kilometer blijft wel even lang en even zwaar. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus en duurt tot 13 september. Het is vrij zonnig en we halen tot 26 graden in het binnenland en een graad of 20 aan zee. De volgende dagen blijft het zomeren. Morgen halen we zo'n 28 graden. Zondag gaan we weer vlot over de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Bij deze is het weekend weer officieel geopend. We gaan terug naar 2 augustus 1969, de Britse hitparade van toen. Op nummer 5, Thunderclap Newman en Something in the Air.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Dit is de Top 5 uit 5 van vrijdag 7 augustus 2026. We gaan vandaag terug naar de Britse hitparade van 2 augustus 1969. Daarnet op 5, Thunderclap Newman had eerder 3 weken op 1 gestaan. Was al aan het zakken van 3 naar 5 die week met Something in the Air. En dan op 4, deze natuurlijk. En je hoorde Elvis en In the Ghetto blijven staan op 4. Hoogste positie van die plaat was trouwens 2. De eerste plek haalde hij niet in Groot-Brittannië. En dan op 3, 2 plekken omhoog... Van 5 naar 3, Robin Gibb en Saved by the Bell.

John en Yoko vanuit het Bedshow, hè. De Plastic Ono Band en Give Peace a Chance blijven staan op de tweede plaats in de Britse hitparade van 2 augustus 1969. Dat is onze top 5 at 5 voor vandaag. En dan op 1 staan de Rolling Stones. Voor de tweede week op rij stonden ze toen op de eerste plek en daar deden ze daarna nog 3 weken bij in die Britse hitparade. De Rolling Stones en Hang

Met garantie en al daar, zeg. Harold Melvin en de Blue Notes, een satisfaction guaranteed. Hier bij ons krijg je geen garantie op je verzoekplaatsjes, daar heb ik het dan over. Straks na 6 uur is er weer 2 uur lang de Zoobox. Je kan je plaatje aanvragen via zoo.radio. Staat het je niet aan, ja, dan heb je pech natuurlijk. Dan moet je het gewoon opnieuw doen. Gewoon naar zoo.radio surfen en op verzoekjes klikken.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: The sound of the city.

Even voor je eigen stoep keren, dat is al genoeg, hè. You've got your troubles, I've got mine. Dat waren de Fortunes op deze vrijdagse vooravond. Het weekend, dat is officieel begonnen hier bij Zoo. En dat weekend ziet er heel mooi uit wat het weer betreft, maar ook wat muziek betreft als je de radio op Zoo laat staan. Want morgen en overmorgen is er de weekendploeg natuurlijk met Diederik, met Sophie en met Maarten met zijn 60s at 6 tussen 6 en 7. Morgen

I think you're swell. Ja. Dat is zo'n beetje zoals dat ze in Gent zeggen, vrij wijs. De Turtles en Eleanor nog eens hier op Zoo. We zaten in 1968. De jaren 60, ze zijn van onze. Hier is Idi.

0: The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragonairs.
1: Only a fool.
0: Only a fool breaks his own heart. Dit is een heel herkenbaar melodietje. Veelvuldig gebruikt in de radiowereld doorheen de jaren als tune. André Brasseur en zijn orgel en The

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
8: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.nl. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

power to the people, maar dan vooral to the friends. Ah, de radiovrienden aan de andere kant van de radio natuurlijk. Dat zijn jullie. Dit was het voor vandaag. Tim in de middag. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend gewenst. Veel plezier.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt, is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan drie jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlene Reusser. De Nederlandse finisht de tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een vijftiental seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Daar zijn jullie verzoekplaatjes weer in de Zoobox. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Goed, hè?
3: En mijn douchemiddel, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Opzij, aan de kant!
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
9: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart. Het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ-jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt, is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlene Reusser. De Nederlandse finishte tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen. Donderdag en zondag.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke. Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: uitbater van het kampeerterrein in Plombières bij Luik is alweer vrij onder voorwaarden. De man was eerder opgepakt op verdenking van voyeurisme. Via een dubbele band zou hij de leiding van de KLJ Jeugd uit Balen begluurd hebben tijdens een kamp eerder deze week. Toen hij werd betrapt, is dat kamp meteen stopgezet. Intussen blijkt ook dat de man van 54 eigenaar is van verschillende kampterreinen. Ook daar zouden de speurders nu onderzoek voeren. In Overijse in Vlaams-Brabant hebben vier mannen vanmiddag een homejacking gepleegd nadat een van hen zich als politieagent voordeed. Toen de bewoonster hem binnenliet, doken drie andere in het zwart geklede mannen op. Eén dader hield de vrouw in bedwang, terwijl de anderen het huis doorzochten op zoek naar waardevolle spullen. Ze zouden een kleine buit gemaakt hebben. De vrouw raakte niet gewond, maar is zwaar onder de indruk van het gebeurde. Ondanks een klopjacht en de inzet van een politiedrone konden de daders ontkomen. De internationale voedselprijzen stonden de voorbije maand op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vooral de prijzen van granen, plantaardige oliën en suiker bereikten recordhoogtes. Het orgaan noemt de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en bezorgdheid over de droogte als belangrijke factoren. Vlees- en melkproducten daalden lichtjes in prijs, maar die kwamen dan ook van recordhoogte. In België was het effect miniem en bleven de prijzen vorige maand ongeveer stabiel. En in de Tour de France Femme heeft de Poolse Kasia Niewiadoma de bergrit naar de Mont Ventoux gewonnen. Een dubbelslag, want ze pakt ook de gele trui. In de slotfase reed Demi Vollering nog weg van de vorige leidster Marlene Reusser. De Nederlandse finishte tweede en staat zo voor het slotweekend tweede in de stand op een 15-tal seconden van Niewiadoma. Reusser volgt nu op 39 seconden. Tot 25 graden met zon en af en toe wat sluierwolken en vanavond nog overal droog en zacht. Daarna wacht een rustige nacht met een heldere hemel en minima van 8 tot 16 graden.
1: Ladies and gentlemen. Zo beste luisteraars van Zoo Radio, vrijdagavond 8 uur, het weekend kan beginnen. We gaan een uurtje goud zoeken tot 9 uur en we beginnen met de Dave Clark 5. From the Beverly Hills of Antwerp.

1964, Java van Al Hurt. Daarvoor de Dave Clark 5 met Glad All Over. 1963, we gaan nu naar de Pussycat. Niet met Balthazar Boma, maar met Tom Jones. What's new?

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info at laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

Angel van Cliff Richard, Sir Cliff Richard moeten we zeggen. De jaren 60 zijn van ons hier bij Zoo. En we gaan verder met Johnny Mathis, On a Clear Day.

één slechte appel in een maand kan veel doen, maar hier bij Zoo spelen we geen slechte nummers. De jaren 60 blijven van ons. En we waren even in de jaren 70. Nu terug naar 60 met John Paul, George en Ringo. I wanna hold you.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: En zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

0: Vico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: En mijn douchemaat, dat is versleten, versleten.
2: Hey buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeek.

0: West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondag namiddag.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
4: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De Kattenstaart.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: En mijn douchekleur, dat ding is versleten, versleten.
3: Hey buurman, alles oké? Okay?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker